besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorde het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal.
2: De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
4: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: Uniek Slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
7: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
8: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

0: Het is dag 2 van de Barchemse Vierdaagse. Dat betekent vandaag de Veengrootroute. Wandelaars van de 15, 20 of 30 die lopen onder meer via Hagenbeek, de Wildenborg, het Grote Veld, Lochem en het Veen. En de fanatiekelingen op de 40 en de 50 die maken vandaag onderweg ook nog een extra lus via Vorden. Succes aan iedereen die vandaag de wandelschoenen aantrekt. Het is een prima zomerdag om te wandelen. Met de afwisseling van zon en stapelwolken. Matige westenwind maakt het vandaag 20 tot 24 graden. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en verloopt de nacht helder. Het koelt af naar ongeveer 11 graden en ook dit weekend ziet er goed uit. Het blijft op de meeste plaatsen droog met geregeld zon en af en toe ook een stapelwolkje. 23 tot 25 graden, kortom heerlijk weer om erop uit te gaan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat zijn jouw plannen dit weekend? Laat maar weten. Nu eerst een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat er in de kranten staat gedrukt. De Telegraaf verkopt dat het nog maar de vraag is of het aanleggen van extra gasvoorraden ook echt tot lagere prijzen gaat leiden voor de huishoudens. Ook noemt de Telegraaf de racistische berichten aan Oranje-spelers na het WK een prioriteit voor het Openbaar Ministerie, ook als er geen aangifte komt. Het NRC en het Nederlands Dagblad duiken allebei in de vraag waarom het aantal euthanasiegevallen in Nederland in 25 jaar is vervijfvoudigd. Vergrijzing, mondigere patiënten en veranderende opvattingen over het levenseinde spelen een rol. Maar onderzoekers wijzen ook op een zorgelijk signaal. Tekorten in de GGZ en ouderenzorg kunnen bijdragen aan de groei van de euthanasiewens. De eerste band speelt pas vandaag, maar de eerste Down a Rabbit Hole bezoekers stonden gisterochtend al om 17:15 voor de poort van het terrein in Beuningen. Om zo zeker te zijn van het beste plekje op de festivalcamping. Maar de regen spoelde de eerste feeststemming wel een beetje weg.
1: Kut, maar ik heb mijn broertje hier die DJ is en we kregen de rij aan het dansen, dus dat is heel wat. De zon moet je zelf creëren, heb ik net gehoord, dus doen we daar maar mee.
2: Heb je wel door dat het morgen pas begint hier?
3: Ja, dat weten we, maar eigenlijk begint het natuurlijk gewoon vanmiddag al. Ja.
2: Wat gaan jullie hier vanmiddag doen?
3: Nou, we hebben een kaasplankje bij ons en een flesje wijn in plastic. We hebben knakworstjes uiteraard, mueslibollen, pannenkoeken, eigenlijk dat allemaal. En wat te drinken misschien.
0: Klinkt lekker. En de Gelderlander heeft het verhaal van Greetje van Amstel uit Doesburg, die 15 jaar lang heeft gevochten voor toiletten in de Gelderse treinen. Haar dochter heeft MS en kan niet zonder. Ze werd jarenlang weggewuifd, maar in 2023 draaide iedereen bij en alle regiotreinen krijgen alsnog een wc. En dat was toen natuurlijk heel goed nieuws voor Greetje.
4: Eindelijk komen de toiletten terug in Gelderland. Daar ben ik super blij om. In Gelderland heeft de NS wel een toilet. Alleen die regionale lijnen, Arriva, Breng, daar komt hij net. Connexion, allemaal moeten ze een toilet hebben. Mensen die een probleem hebben met een buik of een blaas. Ja, die een bepaalde ziekte hebben, die misschien MS hebben of die misschien de ziekte van Crohn hebben. Veel ouderen die gewoon veel vaker een toilet nodig hebben en niet op hun gemak zijn als ze in een trein zitten waar ze niet naar het toilet kunnen. Dus het gaat om heel, heel veel mensen. Oh, ik ben super blij. Yes, en ik hoop jullie ook allemaal. Yeah.
0: Ze is net in de werkplaats gaan kijken en zag dat de eerste wc's inderdaad echt worden ingebouwd. En volgend jaar moeten alle treinen dus rijden met een toilet. Greetje Playback is haar bijnaam. Adrianne Munnik over het weer van vandaag. Het regent zonnestralen.

0: Even een zomers plaatje om de ochtend mee te beginnen. Wouldn't It Be Nice, de Beach Boys, harmonieuze samenzang. 16 minuten over 6.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Tijd voor een goed begin is het halve werk. Oftewel, ik laat een intro horen van een plaat die ik graag vanochtend wil draaien. Ik geef je er extra lang de tijd over om over na te denken. Is die dan zo moeilijk? Nou ja, je moet hem maar net kennen.
1: Een goed begin.
2: She packed my bags last night, pre-flight.
0: Ja, het is een bekende stem. Maar welk nummer is het ook weer? Frank@gld.nl of een appje als je hem herkent. Dus de titel en de artiest heb ik van je nodig.
1: Een goed begin.
2: She packed my bags last night, pre-flight.
0: Heb je dus of een mailtje frank@gld.nl. Gaan we nu even naar Silk Sonic, oftewel Bruno Mars en Alexander Paak. En zij zeggen: lucht het huis maar even, laat die deur maar open.

0: Toen ging de bel en ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm, het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances, dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
1: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens. In Terborg. U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: 6:30 is het. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Haaften, gemeente West-Betuwe, is het 10,4. In Kesteren, gemeente Neder-Betuwe, 13,7. Het is vandaag een mix van stapelwolken en zonnige perioden met temperaturen van 20 tot 24 graden en een matige westenwind. Vanavond lossen die stapelwolken op. In komende nacht helder, minimaal 11 graden. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf en een beroepsverbod tegen een huisarts uit de Achterhoek die jarenlang seksueel misbruik zou hebben gemaakt van een patiënte. De arts erkent dat er seksueel contact is geweest, maar ontkent dat er sprake was van ontucht. En de Redense burgemeester Karel van Eert vindt dat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd veel eerder had moeten ingrijpen bij het verpleeghuis van Dermanzorg in De Steeg. Volgens hem waren er al lange tijd ernstige signalen over de zorg, terwijl de inspectie pas later besloot de instelling te sluiten. Meer nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Kijken of er verkeersinformatie te melden is. Nee, dat is er niet.
0: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De STIP in Nijmegen helpt je. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
3: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
4: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
6: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: TV Wonder en Higher Ground. Ik vroeg vanochtend wat je plannen zijn dit weekend. Fridi laat weten, ik heb nog een paar dagen vakantie. Ik ga met mijn zus straks richting Oostzaan boven Amsterdam. Een nachtje in een hotel en een dinerarrangement erbij. Kijk, dat is lekker. Morgen een museum en een dagje Amsterdam. Dat kan het Rijk zijn, maar ik hoop zelf op het kattenkabinet. Dat ken ik niet. Is dat een museum? Dat klinkt gelijk leuk. Dus ik ben een kattengek. Kattenkabinet, ga ik zo even opzoeken. Token zegt, ik ga lekker wandelen met een vriendin. Terrasje pikken, zalig. Het is een geweldige zomer tot nu toe. Mooie bloemen in mijn tuin. Vogeltjes die fluiten. Ze zijn aan het genieten. En Daniel die gaat boodschappen doen vandaag voor het weekend. En morgen en zondag vissen. Kijk, zometeen de oplossing van een goed begin. Maar eerst ga ik even naar Doesburg met je. Daar wordt al jaren gewerkt aan een jongensdroom. Twee mannen, verliefd op het werk van kunstenaar René Lalique, bouwen in drie rijksmonumenten een museum voor hem. Dit weekend gaat het open met een zwaar beveiligde juwelenkamer en een kroonluchter die ooit een huwelijkscadeau was voor prinses Juliana. Museumbaas Santino Melsen is er maar druk mee.
1: Ik ben nu in het interview en ze vragen bij de sleutel of je ook aan de entree aan de buitenkant erbij, naar buiten wil, naar de Kerkstraat.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
3: Druk,
1: ja.
3: Show?
1: Oh ja, vreselijk druk. Je bent de hele dag bezig met van alles en nog wat. En van het een komt het ander. En zijn die 12, 13 uur per dag bezig.
4: Moet die dunner of mag die zo blijven?
1: Hij ligt er nou op. Zie je? Dan hoef ik niks met de kit. Ja, precies. Dat is wat ik bedoelde. Ja.
3: Er moet nog wel veel gebeuren, hè?
1: Oh, zeker. En dat zijn wij gewend om dit soort deadlines dan toch te halen. En het is altijd weer geweldig als het is gelukt.
3: Zijn het nou de laatste loodjes of zijn het de laatste zweetdruppels?
1: Nou, allebei. Ja, je kunt wel spreken over de laatste loodjes, maar ook zeker een heleboel zweetdruppels. Ja.
3: Is dit nou echt een jongensdroom?
1: Ja, dat kun je wel stellen. Ik wilde altijd of dirigent worden of huizen bouwen. Ik speel al mijn hele leven klassiek piano. En huizenbouwer, ja, dat zijn we hier ook voor een deel.
5: Nou, wij zijn komende de deur afmaken en de vraag is waar als je afsluit... Waar
3: nu
5: je...
3: gaat het nieuwe museum bijna open. Ja. Trots?
1: Ja, trots vind ik niet het juiste woord. Het is meer blij dat het eindelijk zover is dat een hele levensperiode dan wordt afgesloten van bouwen, bouwen. Dat heb je snel gedaan.
3: En is het dan helemaal klaar voor altijd?
1: Nou, ik zie het meer als een startpunt naar de nieuwe tijd. Want wij hebben altijd zo ongelooflijk veel ideeën die we nog willen verwezenlijken. En dat volgt daarna dan weer. Nieuwe verrassingen.
0: Ja, dus er komt nog veel aan. Maar morgen gaat in elk geval het Lalique Museum in Doesburg officieel open. René Lalique wordt ook wel de Da Vinci van de juwelen en de glaskunst genoemd. Het is een van de belangrijkste ontwerpers uit de Art Nouveau en de Art Deco. En dan kun je dus gewoon als gewone burger in Gelderland vanaf zondag allemaal gaan zien. Dan is iedereen namelijk welkom. Dat betekent dus morgen waarschijnlijk een beetje de genodigde eerst zijn. Oh ja, oké, nou ja, vooruit.

0: Kloks van Coldplay op Radio Gelderland maakt het 7:12. Hoog tijd voor...
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Ik liet je een intro horen.
1: Een goed begin...
2: She packed my bags last night, pre-flight.
0: En de vraag was, wie is dit? En wat zingt hij? Nou, eens even kijken. Reinoud, die herkent het. Toke herkent het, maar ook Hans, die heeft het juist. Elton John, inderdaad. En Rocketman. En dankzij die berichtjes, maar ook andere berichtjes waar dat in stond, kan ik hem nu helemaal draaien.

0: Ja, het is Sir Elton John met Rocketman.
1: Goedemorgen, een goed begin is het halve werk. Hoorde op Radio Gelderland, Rocketman van Elton John.
2: Sorry, ik wens je alvast een hele fijne vakantie, jouw laatste dag op de radio. Ik heb hem vandaag half goed. Elton John is het in ieder geval. Hey, groetjes allemaal!
3: We beginnen vandaag met Elton John met Rocketman.
0: Allemaal een heel fijn weekend. Geniet van het weekend en graag tot volgende week maar weer. Dag!

0: Suzanne Vreek en halverwege maakt het 6:50.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ik zat helemaal te dromen terwijl ik naar Suzanne Vreek zat te luisteren. Bijna vergeten dat er weer tijd is voor Johnny Willemsen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Tijd voor het weer inderdaad, bij Weerplaza. Ja, we kunnen zeggen, volgens mij las ik een berichtje van jullie, dat de regionale hittegolf nu ook echt bij ons voorbij is, hè?
2: Ja, inderdaad. Gisteren kwam de temperatuur niet meer op boven de 25 graden op die plaatsen waar de hittegolf nog liep. Dus dan is die overal voorbij.
0: Hoe lang heeft het dan bij ons geduurd in Gelderland?
2: Dat is een hele goede vraag. Volgens mij iets van 1,5 week.
0: Ja, zoiets, hè? 1,5 tot 2 weken met hutsel.
2: Ja, precies. Ja. Ja. Dus het was een flinke hittegolf, zeker voor de maand juni. Misschien komt er nog wel eentje. De zomer is nog lang.
0: Ja, maar ik heb wel echt voor het eerst sinds tijden weer vanochtend ook echt een jasje aangedaan toen ik hier op de fiets stapte. Terwijl ik echt al tijden in mijn t-shirtje 's ochtends op de fiets kan stappen dat ik nergens last van heb. Ja, het is echt lekker fris bij buiten.
2: Ja, ik zag een minimumtemperatuur in Delen, dat is net boven Arnhem op de Veluwe, van 7,6. Dus dat is echt wel fris. Ja,
0: ja, dan heb je wel een jasje nodig. Hey, waar gaan we uiteindelijk uitkomen vandaag?
2: Nou, vandaag is het eigenlijk heel mooi weer. We komen uit op een graad of 22. Heel veel zonneschijn en een matig windje uit het westen tot noordwesten. Het is heerlijk weer om buiten dingen te doen. Wel even zonnebrandcrème gebruiken, want UV-index 7 vanmiddag.
0: Oké, goede waarschuwing inderdaad. Ook al kan het soms wat minder warm voelen als die zonnekracht te hoog is, dan ben je zo verbrand. Dus blijven smeren.
2: Ja, die hangt inderdaad niet van de temperatuur af.
0: Nee, precies.
2: En sterker nog, als het 35 graden is, ga je niet in de zon zitten. Dan zoek je de schaduw wel op. Dus juist dit soort dagen met 22 en zon
0: is verraderlijker.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Komt er wel weer warmte aan, hè, volgende week? Begint dat dit weekend al?
2: Nee, zeker niet. Nee, dit weekend gewoon temperaturen van een graad of 23. Misschien morgen ietsje meer. Misschien dat we morgen de 25 aantikken.
0: Ja.
2: Maar zondag dan 23. Een mix van wolken en zon. Prima weekend, maar zeker geen heel spannend zomerweer. De warme lucht zit er weer in voor eind volgende week. Maar of het dan gewoon 27 wordt of echt weer dik boven de 30, daar zit nog wel onzekerheid in. Maar tot die tijd, zo'n beetje tot en met woensdag, hebben we temperaturen naar ergens tussen de 22 en 25. Dus heel aangenaam zomerweer. Soms wat meer wolken. Vooral dinsdag misschien een buitje. Maar de hoofdmoot is gewoon droog met zon.
0: Oké, anders. Ik weet niet of je het al hebt gezien, anders moet je het even opzoeken. In Frankrijk, daar verwachten ze inderdaad ook weer een behoorlijke hitte volgende week. En daar hebben ze natuurlijk al behoorlijk wat voor de kiezer gehad. Ja. Er zijn nu beelden online gezet van vechtpartijen in de supermarkt. Want er was weer een nieuwe lading airconditionings en ventilatoren binnengekomen. Wat mensen dan inderdaad opeens in het hoofd halen om als eerste daar die winkel binnen te komen en die ventilator mee naar huis te nemen. Ongelooflijk.
2: Ja, het was daar inderdaad ook heel erg heet. En
0: heel erg heet.
2: Ik zou zeggen, die warmte die onze kant ook weer opkomt. Waarbij ik zeg, van, ja, misschien is het 27, maar misschien is het weer dik 30. Ja, voor Frankrijk is het weer heel ruim boven de 30 eind volgende week.
0: Ja,
2: ja, die gaan echt weer de hit in. Ja.
0: Gaan echt de hit in. Oké, Johnny, dankjewel. En wij spreken elkaar over een uurtje.
2: Oké.
0: Okay. Straks naar 7 uur trouwens ook een nieuw plaatdelict, een nieuw dossier van de platenpolitie. Jij kunt helpen proberen die op te sporen. En dan maak je kans op een leuk prijsje. Dus blijf gewoon lekker luisteren. En dans mee met Wang Chung. Het zijn de Dance All Days op Radio Gelderland. Het is 7:07. Goedemorgen.

0: Gelderland geniet je van jouw favoriete muziek. Ook praten we hierbij over het laatste nieuws van dichtbij en verder weg. Hier, mis je niets? Radio Gelderland, de hele dag dichtbij.
1: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Grijp nu uw kans.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
7: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
6: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
8: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
6: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen, verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Verkeersinformatie, de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Arkel 6 minuutjes. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderlo en Arnhem Centrum 3 kilometer. 2 rijstroken zijn daar namelijk dicht op dit moment.
10: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
11: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse Lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

0: The Logical Song van Supertramp. Goedemorgen Gelderland. Het is vandaag een prima zomerdag. Deze vrijdag de 3 juli. Een afwisseling van zon en stapelwolken. Matige westenwind. Het maakt 20 tot 24 graden vandaag. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en gaat de nacht lekker helder verlopen. Het koelt af naar 11 graden. En ook dit weekend ziet er goed uit. De meeste plekken droog met geregeld zon. Af en toe een stapelwolkje. Kortom, heerlijk weer om erop uit te gaan. En ik vroeg me vanochtend af, wat zijn jouw plannen dit weekend? Nou, liet Friedi weten dat ze naar richting Amsterdam gaat en een museum wil bezoeken. En misschien wat kattenkabinet. En ik had daar nog nooit van gehoord, dus ik heb het even opgezocht. Maar dat is leuk zeg, een kunstmuseum geheel gewijd aan het werken met katten. Dus schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken, andere kunstwerken met katten. Van Picasso, Rembrandt, Corneille, noem maar op. En wat helemaal leuk is, er zijn ook enkele levende katten daar in dat museum. Daar ga ik ook echt een keertje heen. Leuke tape, Freddy. Even kijken, Eline die zegt vandaag eerst zwemmen. Vanmiddag met een kleinzoon en een vriendin naar de film The Minions. Vanavond een barbecue van een 50-jarige Sarah. Morgen naar de voorstelling van Alex Klaas in Orpheus Apeldoorn. Natuurlijk ergens eten. Zondag nog genieten van het vrij zijn. En dan s'avonds weer voor 3 nachten de nachtdienst in. Nou, werk ze. En dankjewel voor je leuke berichtje, Eline. Ingrid doet vandaag weer vrijwilligerswerk. Doet ze wel vaker. Bij Dorcas, bij de Kringloop. Heeft ze kantinedienst. En ook daar heeft ze Radio Gelderland aan. Net als thuis en in de auto. Dus we zijn de hele dag bij haar vandaag. Greep aan het Gelders nieuws nu van vandaag en dat wat er in de kranten staat. Telegraaf kopt dat het nog maar de vraag is of het aanleggen van extra gasvoorraden ook echt gaat leiden tot lagere prijzen voor huishoudens. Het AD en de Gelderlander melden dat er vorige week bijna 500 mensen meer zijn overleden dan normaal door de hitte, vooral 80-plussers. En achteraf bleek de eerste code rood voor de hitte vorige maand toch best effectief. Uit onderzoek van het KNMI blijkt namelijk dat 3/4 van ons in de gebieden waar het weeralarm gold hun gedrag heeft aangepast. Dus extra water gedronken, de zon gemeden en het huis koel gehouden, dat waren de populairste maatregelen. Opvallend, 4 op de 5 mensen vonden de eerste code rood voor hitte in Nederland achteraf ook gewoon terecht. Maar in Frankrijk, ik noemde het net al even tegen Johnny, onze beerman, zijn ze zo wanhopig op zoek naar verkoeling dat klanten van de Lidl elkaar gisteravond letterlijk in de haren vlogen om de laatste ventilatoren en airco's. In meerdere filialen brak ruzie uit. In 1 winkel werden zelfs de deuren omvergelopen en moest de politie eraan te pas komen om de mensen een beetje weer tot de kalmte te manen. In de Gelderlander vanochtend het verhaal van Greetje van Amstel uit Doesburg. Die heeft 15 jaar lang gevochten voor toiletten in de Gelderse treinen. Haar dochter heeft MS, ze kan niet zonder. Ze werd jarenlang weggewuifd, maar in 2023 draaide iedereen bij. Alle regiotreinen krijgen alsnog een wc. Binnen 3 jaar. En dat was toen natuurlijk heel goed nieuws voor Greetje.
1: Eindelijk komen de toiletten terug in Gelderland. Daar ben ik super blij om. In Gelderland heeft de NS wel een toilet. Alleen die regionale lijnen, Arriva, Breng, daar komt ie net, Connexion, allemaal moeten ze een toilet hebben. Mensen die een probleem hebben met een buik of een blaas, ja, die een bepaalde ziekte hebben, die misschien MS hebben of die misschien de ziekte van Crohn hebben. Veel ouderen die gewoon veel vaker een toilet nodig hebben en niet op hun gemak zijn als ze in een trein zitten waar ze niet naar het toilet kunnen. Dus het gaat om heel, heel veel mensen. Oh, ik ben super blij. Yes, en ik hoop jullie ook allemaal. Yeah.
0: Ja, de play is back. En ze is net in een werkplaats gaan kijken en zag dat de eerste wc's ook echt worden ingebouwd. Volgend jaar moeten ze namelijk allemaal rijden en kunnen we overal in Gelderland in de trein gewoon naar het toilet. Mede te danken aan Greetje uit Doesburg. Dankjewel. Gloria Estefan nu. 1, 2, 3.

0: De Miami Sound Machine samen met Gloria Estefan en 123. Straks de platenpolitie met een nieuw plaatdelict. Jij kunt helpen de verdachte plaat op vrije voeten op te sporen. Dus blijf vooral even luisteren. Maar eerst rond de Veluwe gelden straks natuurlijk strenge, extra strenge stikstofregels. Boeren in een zone van 500 meter rondom een natuurgebied moeten de uitstoot fors omlaag gaan brengen. Dat kan betekenen dat ze minder vee mogen houden of de stal moeten aanpassen. Bijna 3000 veehouderijen hebben daarmee te maken. Sommige boeren zijn bang dat hun bedrijf dat niet overleeft. Ook Aalt van Kempen en zijn dochter Naomi worden getroffen als dit plan doorgaat. Zij zitten met hun melkveebedrijf op de Veluwe en komen daarmee dus in aanraking met de nieuwe stikstofregels.
1: De boerderij van de familie van Kempen ligt midden in een natuurgebied bij Putten.
2: En het is prachtig om hier te wonen, maar dat ook zijn handicaps voor ons.
1: Want de regering wil de stikstofuitstoot beperken en dat betekent dat boerenbedrijven verder moeten krimpen.
2: Wij zouden dan nu nog een keer 30% moeten krimpen, dan zouden we nog 50 melkkoeien over hebben.
3: Is dat rendabel?
2: Nee, nooit niet.
1: En dat is zuur voor Naomi, die haar vader graag wil opvolgen.
4: De hele dag bezig zijn met koeien, met dieren, in de buitenlucht, het is echt geweldig. Knuffelweer ben jij, ja?
1: De familie kwam eerder in aanmerking voor een uitkoopregeling, maar nadat dan alle schuldeisers betaald zijn, houden ze naar eigen zeggen geen cent over.
2: Dan sta ik met mijn koffers aan de weg en dan kan ik de taxi nog niet betalen.
1: Bovendien wil Naomi zo graag verder met de boerderij.
4: Ja, hier ligt echt mijn passie en mijn toekomst.
2: Maar ze weet wel dat het bloed, zweet en tranen is om dit bedrijf door te gaan zetten. Het wordt echt moeilijk.
3: Denk je het soms toch wel eens, ik moet maar wat...
1: Bovendien wil Naomi zo graag verder met de boerderij.
4: Ja, hier ligt echt mijn passie en mijn toekomst.
2: Maar ze weet wel dat het bloed, zweet en tranen is om dit bedrijf door te gaan zetten. Het wordt echt moeilijk.
3: Denk je het soms toch wel eens, ik moet maar wat anders gaan doen?
4: Ja, afgelopen weken, als je dat hoort op het nieuws, dan denk ik, nou, ik ben er klaar.

0: waren even terug in 1969 met CCR. En als ik je alvast een eerste tip mag geven, we blijven in de jaren 60.
1: Plaat delict.
0: Ja, graag uw aandacht voor het volgende.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Een procesverbaal van een plaat waar iets in gebeurt dat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag om het op te lossen. En daarmee maak je kans op een Radio Gelderland zaklampje. Die ligt voor je klaar als je het antwoord weet op dit plaatdelict. De platenpolitie behandelt namelijk vandaag een opmerkelijke familiekwestie. Waarin een jonge man meerdere keren zijn vader om toestemming vraagt om een geliefde te trouwen. Tot verbazing krijgt hij telkens hetzelfde antwoord. Want zijn vader vertelt hem: jongen, dit huwelijk is onmogelijk, dit kan niet doorgaan. De jonge vrouw in kwestie is namelijk ook zijn dochter. Aanvankelijk lijkt het om een pijnlijke samenloop van omstandigheden te gaan. Maar wanneer hetzelfde verhaal zich vervolgens opnieuw en opnieuw herhaalt, groeit bij onderzoekers het vermoeden dat de vader er jarenlang een dubbel leven op heeft nagehouden. Uiteindelijk grijpt de moeder in en onthult zij een familiegeheim dat de hele zaak op zijn kop zet. Dus, onderzoek naar een verborgen dubbelleven. Jarenlange verzwegen familiebanden en een opeenstapeling van buitenechtelijke relaties die bijna tot onbedoelde incest leiden. We zoeken de originele artiest, dus geen cover, en dan kom je uit bij een zanger uit Trinidad. Ten tijde van de release, mid jaren 60, was hij begin 30, bekend om zijn Caribische invloeden, humoristische vertellingen, aanstekelijke calypso-stijl. En met dit nummer scoorde hij internationaal een grote hit. Dus, een vader blijft zijn zoon steeds hetzelfde huwelijk maar verbieden. Het familieonderzoek wordt steeds ingewikkelder. En uiteindelijk komt de moeder met cruciale informatie op tafel. Heb jij enig idee over welke plaat ik het nu had? Frank@gld.nl of...

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Goedemorgen Gelderland. Tot 9 uur op Radio Gelderland.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs en desgewenst vakantie. Kundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegelsenvloeren.nl.
5: Het is 1 minuut voor 7:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. In Brummen is het 11,2. In Hoorn 12,4. Vandaag een mix van stapelwolken en zonnige periode. Temperaturen van 20 tot 24 graden. Matig westenwindje. Vanavond lossen die stapelwolken op en komende nacht is het helder. Dan wordt het gewoon 11 graden. De spoednoodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn die gaat voorlopig dicht nadat asbest is aangetroffen in het gebouw. De 60 bewoners worden vandaag overgebracht naar een andere COA-locatie, terwijl onderzoek moet uitwijzen hoe ernstig de situatie is. En de brandweer moest in de afgelopen nacht 3 keer uitrukken voor branden aan de nieuwe Tielseweg in Tiel. Het ging om 2 afvalbranden en een brand waarbij 2 aanhangwagens beschadigd raakten. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Verkeersinformatie, even verversen. En dan zien we dat er een file staat op de A15 Nijmegen-Gorkum. Tussen Meteren en Leerdam van 3 kilometer. Dat kost je 5 minuten. En dat is in principe de enige melding op dit moment.
6: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Bij Sleepy Verbis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwprijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleepyverbis.com.
7: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Goedemorgen Gelderland.

0: Raccoon en No Mercy op Radio Gelderland. Goedemorgen allemaal. Het is 7:55. Plaatdelict is opgelost. Dus dat goede antwoord krijg je zo. Maar eerst even een andere vraag vanuit Rinkum. Stel je voor, je komt als vrouw in de politiek en dan kijk je om je heen in het nieuwe college. Grote kans dat je dan alleen maar mannen ziet. Dat is de werkelijkheid namelijk in een kwart van onze gemeenten in Gelderland. Eén uitzondering is Rinkum. Daar zitten namelijk 4 vrouwen aan de knoppen. Verslaggever Mila nam een kijkje.
1: Het is ruim 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen, dus zijn in de meeste Gelderse gemeenten de colleges gevormd. Het is duidelijk wie er verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van jouw gemeente. En als je al die wethouders dan op een rijtje zet, dan valt er iets op. In 13 gemeenten bestaat het college alleen uit mannelijke wethouders en in slechts 1 gemeente alleen uit vrouwen. En dat is in Renken. Hier in Renkum zijn alle 4 de wethouders vrouw. Een duidelijke uitzondering dus. Maar daar willen de wethouders zelf niet voor camera op reageren. Niet uit onwil, maar omdat ze vinden dat het niet bijzonder zou moeten zijn. In een gezamenlijke reactie geven ze aan dat kwaliteit boven geslacht staat en mannen en vrouwen daarom even vaak wethouder zouden moeten kunnen zijn. Tegelijk geven ze aan dat ze weten dat het in de praktijk nog niet zo is en hopen ze dat er meer vrouwen een stap naar een bestuursfunctie zetten. Kijk je naar alle wethouders in Gelderland samen, dan zijn mannen nog altijd oververtegenwoordigd. Zo'n 70% is man en 30% is vrouw.
0: Ja, in Rinkum zeggen ze dus zelf, dit zou niet bijzonder moeten zijn. Maar ja, zolang in 13 Gelderse gemeenten geen enkele vrouw in het college zit, is het dat nog wel. En 4 vrouwen, dat is daar gewoon bijzonder. Vrouwenbolwerk Rinkum. Toch? Fischer Z, so long nu.

0: So Long van Fischer Z. Dat is trouwens ook nog een plaatdelict geweest in het verleden.
1: Plaatdelict.
0: Maar daar hebben we het vandaag niet over. Vandaag hebben we een ander delict en het is geraden. Dat is mooi. Dank allemaal voor het meedenken. We hebben het kunnen oplossen. We hadden een humoristisch calypso-lied dat draait om een steeds terugkerend familiegeheim. De hoofdpersoon wordt verliefd, krijgt dan van zijn vader te horen: jongen, je mag niet met dit meisje trouwen, het is namelijk je halfzus. En het gebeurt meerdere keren achter elkaar. De grote ontknoping volgt aan het einde van het nummer, want dan biecht de moeder op: ja, die man die hij altijd als zijn vader heeft gezien, die is in werkelijkheid helemaal niet zijn biologische vader. En daardoor blijkt hij dus ook geen familie van al die meisjes te zijn die hij wilde trouwen. Het is een komisch verhaal over overspel, verborgen familiebanden en een verrassende plotwending. Voor de platenpolitie is het een prachtig dossier, want eerst lijkt de vader de grote verdachte, maar uiteindelijk blijkt de waarheid nog iets ingewikkelder dan gedacht. Ja, een jongeman wil dus trouwen in Trinidad en kiest het meisje uit, en dan blijkt het zijn onwettige halfzus, maar uiteindelijk toch weer niet, want zijn vader is helemaal niet zijn biologische vader. Ik vond hem wel erg bijzonder leuk. Erik had hem onder andere goed, maar Griet ook. En eens even kijken. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Goedemorgen. Hey. Waar bel je vandaan?
2: Uit Twello.
0: Uit Twello, uit het altijd mooie Twello, man.
2: Ja.
0: En daar schijnt ook de zon nu, hè?
2: Heerlijk, joh. Ja. Grandioos. En we genieten er elke dag van.
0: Goed zo. En wat ga je vandaag en het weekend doen om ervan te genieten? Ik ben eigenlijk wel benieuwd.
2: Nou, ik zal eerlijk zeggen, we gaan een auto pakken, want we hebben dus zometeen een heerlijke reis voor de boeg om op vakantie te gaan.
0: Ah, kijk eens aan. En waar ga je naartoe?
2: We gaan naar Füssen, Zuid-Duitsland, Beieren.
0: Oeh, dan gaan we elkaar misschien wel tegenkomen, want ik ben ook een beetje die kant op van plan te gaan.
2: Oh god, heerlijk. Dat is leuk. Dat zie ik heel een keer persoonlijk.
0: Ja, ik zit aan dat ene tentje. Dan weet je dat.
2: Ja, dit is prima. Ik zit in zo'n sleurend.
0: Jij zit in zo'n sleurend. Nou, dan gaan we naar elkaar zwaaien.
2: Ja, dat is prima.
0: Rob, wie hoorde jij verstopt in mijn platenlijst?
2: Ja, de artiest is mij onbekend, maar het plaatje is Shame and Scandal in the Family.
0: Ja, en de artiest had je wel goed. Sean Elliott.
2: Ja.
0: Kijk eens aan. Shame and Scandal in the Family, Sean Elliott. Ja, ik las bij meerdere appjes dat mensen de artiest even moesten opzoeken of een andere uitvoering hadden. Nou ja, daar gaan we niet moeilijk over doen. We zochten de originele uit Trinidad. Ik ga hem voor je draaien en ik wens jou een hele mooie vakantie.
2: Ja, ik zie jou hetzelfde.
0: Dankjewel.
2: En geniet ervan.
0: Joe, hoi.
2: Ja, dank je.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Sean Elliott. Shame and Scandal in the Family. Platenlicht van deze vrijdag, de 3 juli.

0: is me.
1: Heel goed.
0: Famous candle in the family.
2: Goedemorgen, Frank met Arjen.
1: Goedemorgen.
2: Famous candle in the family.
1: Ja.
2: Trini Lopez. Geniet van het mooie weer.
1: Ja, is ook
2: en komende weekend. Doei.
0: Van Sean Elliott. Moest even opzoeken.
1: Maar. Ja, Sean Elliott, Trini Lopez. Daar doen we niet moeilijk over. Dank jullie wel allemaal.
0: Goedjes terug.
1: Ja, dat was hem inderdaad. Sean Elliott, een shame and scandal in the family. De zaak is rond. Dank voor het meedenken. Heb je nou zelf nog een suggestie voor een nieuw platenlicht? Dan kun je die doorgeven. frank@gld.nl of een appje. En je mag natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen.
3: Zaak gesloten.
1: En deze dame gaat vanmiddag trouwen. Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: I knew it, I knew you. En het lijkt dus echt door te gaan vandaag. Taylor Swift en Travis Kelce geven elkaar het jawoord in New York. De ceremonie is vanmiddag om 5:00 lokale tijd op Madison Square Garden. Rond de arena worden straten afgesloten. De beveiliging is enorm. En dan is er vanavond een repetitie. Of gisteravond was er een repetitiediner met zo'n 100 gasten. En als al die berichten kloppen, dan wordt het zonder twijfel een van de meest besproken celebrity bruiloften van dit jaar. We zijn niet uitgenodigd, tenminste ik niet. Johnny ook niet, hè, volgens mij.
1: Nee, ik ook niet. Nee. Mijn dochter zou het wel graag willen. Maar,
0: Oh ja, heb je een Swiftie thuis?
1: Ja, mijn dochter en mijn vrouw die zijn ook vorig jaar naar Taylor Swift geweest. En toen ze in de arena optrad. Maar,
0: wel een geweldige show trouwens.
1: Ja, dat heb ik me laten vertellen, ja.
0: Een lekker fris begin deze vrijdag. Maar we krijgen een hele mooie dag, hè?
1: Zeker. Temperatuur is al aan het oplopen. Momenteel al 15 graden. Vanochtend vroeg was het inderdaad fris. We gaan naar zo'n 22, 23 misschien. Veel zon. Wat leuke stapelhokjes voor de show. En wel echt een felle zon. Hè? Dus als je buiten van het lekkere weer bent aan het genieten. Een wandeling op het terrasje pakt. Smeer je dan wel even in. UV-index 7 vanmiddag.
0: Ja, dat betekent dat je echt snel verbrandt inderdaad.
1: Ja, en 10 tot 20 minuten als je niet hebt ingesmeerd. Ja.
0: Nou, dat zal ik dan zo meteen ook even goed gaan doen. Wat voor weekend plak je daaraan vast voor ons?
1: Nou, ook een oké weekend. Soms wat wolken, maar ook veel zonneschijn. Waarschijnlijk blijft het gewoon droog. Morgen iets warmer dan vandaag. 3, 24, misschien zelfs 25 in het oosten van de provincie. Zondag weer 2, 23 graden. Ja, prima dagen. Een beetje het Hollandse zomerweer. Dat houden we ook begin volgende week vast. Zou een keer een bui kunnen voorkomen. Ik denk vooral op dinsdag die kans aanwezig is. En als we nog verder vooruit komen, dan denk ik vanaf donderdag en richting het volgende weekend. Ja, dan is de kans nog groot dat het nog weer een stuk warmer wordt.
0: Oké, dus echt over een week worden. Maar ja, dat is ook alweer een week verder. Dus dan is het ook weer een stukje onzekerder.
1: Ja, de tekenen zijn wel dat de temperatuur echt omhoog gaat. En daar zit wel een onzekerheid in of dat dan 28 wordt of weer ruim 30. Dat is nog wel eventjes afwachten, maar de kans dat het warmer wordt is heel erg groot.
0: Oké, nou dankjewel en tot over een uurtje.
1: Tot over een uur.
0: Joep.

0: plannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
1: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
0: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
3: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
2: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
4: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%. Radio Gelderland.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Giro nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
7: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
6: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar, mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
8: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt en dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
6: De Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
10: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
11: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het aangaan weert.
10: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar weg.
12: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: weer in de regio.
1: De dag die is rustig en ook zonnig begonnen, maar al snel zien we ook wel wat bewolking. Geleidelijk aan ontstaan er wat stapelwolken en vanmiddag is er een afwisseling van een zonnige periode en ook wat stapelwolken. Maar het blijft droog, bij een matige west- tot noordwestenwind zal de temperatuur oplopen naar 23 tot 24 graden. Vanavond is de bewolking dan ook snel verdwenen, is het ook nog een tijdje zonnig en komende nacht is het vrij helder met hooguit wat sluierbewolking. De temperatuur die ligt zo rond de 10 tot 12 graden. En morgen, de zaterdag, begint ook weer zonnig in de loop van de ochtend, maar zeker in de middag zijn er stapelwolken. De meeste bewolking is er in het noorden van de provincie en daar is ook een spat regen mogelijk. Verder blijft het in de rest van de provincie ook droog. Waait er een zwakke tot matige westenwind en wordt het 25 tot 26 graden. In de avond en de nacht na zondag zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 14. En zondag schijnt de zon geregeld, maar soms heeft de bewolking de overhand. Het noorden en noordoosten van de provincie maakt de meeste kans op wat regen, wat lichte regen. Echter, we zullen merken dat het op veel plaatsen droog zal blijven. En het wordt iets minder zacht, iets minder warm met 23 graden bij een matige noordwestenwind. Maandag en dinsdag is er ook nog kans op wat regen, maar dan voor de hele provincie. Naast wolkenvelden geregeld wat zon en 23 tot 25 graden. En de rest van volgende week, dan zal de temperatuur weer oplopen naar tropische waarden. En die zullen eind van de week de 30 graden dus weer bereiken. De wind gaat ook om naar oost tot noordoosten richting.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zijn.
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van Regio Omroep Rijnmond.
10: Het slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
9: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
11: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. En wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
9: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen die staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hey, buurman.
13: Dag, buurvrouw.
12: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
13: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmsen spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmsen zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
14: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
15: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
16: Voor een echt feest huurde de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Iedereen die nieuwsgierig is naar de rijke historie van Alten of altijd al wilde weten waar de bekende Altense gengekes vandaan komen, kan mee met een historische wandeling. Vanaf juni nemen de ervaren gidsen van de gengekeswandelingen belangstellenden mee op een boeiende ontdekkingstocht door het verleden. Tijdens de wandelingen vertellen de gidsen over deze verborgen paden en vele andere historische plekken. Je leert alles over de Altense textiel- en hoornindustrie, de levendige veemarkt en de historie van de markt. Zelfs voor ras-echte Altenaren vallen er elke wandeling weer nieuwe feiten en verrassende weetjes te ontdekken. De wandelingen vinden plaats op de volgende zaterdagen: 20 juni, 4 en 18 juli, 1 en 15 augustus en 5 en 26 september. De wandelingen starten om 2 uur op het pleintje voor de ingang van het museum. De kosten bedragen €5 per persoon en aanmelden kan bij de VVV Museum Bali, telefonisch of per e-mail. Het aantal plaatsen is beperkt.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles 10 minuten vertraging. En op de A15 Rotterdam richting Nijmegen bij afrit Arkel 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 11 en 12 juli is de 12e editie van Vive la France in Hummelo. De jaarlijkse fair met antiek en brokanten, kunst, cultuur, streekproducten en veel lekkers van de lokale horeca maakt van Hartje Hummelo een weekend lang een stukje Frankrijk midden in de Achterhoek. Wat ooit begon als een nostalgische markt met 25 kraampjes, is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal aansprekende fair met antiek en brokanten. Dat komt vooral door de keuze van de organisatie om vanaf het begin te mikken op antiquaires en brocanteurs met een kwalitatief hoogwaardig aanbod. Daarmee heeft Vive la France Hummelo een naam gevestigd bij de kenners. Antiek inkopers uit landen als Spanje, Frankrijk en zelfs de Verenigde Staten weten dat ze in Hummelo spullen van hun garing kunnen vinden. Vive la France biedt hen de mogelijkheid goede zaken te doen. Net als in Frankrijk, waar boeren en andere producenten wekelijks in het naburige stadje hun verse waren aanbieden, is op Vive la France een grote variëteit aan streekproducten te vinden. Nieuw zijn de uiteenlopende honingproducten waarmee imkerij het honingatelier uit Velswijk naar Hummelo afreist. Vive la France is zaterdag 11 en zondag 12 juli te bezoeken van 11 tot 6 uur. Toegangskaarten kosten €6,50 en zijn vooraf online te bestellen. Aan de poort is de entree €7,50 en kosten voor parkeren zijn €5. Alle informatie is te vinden op www.vive-la-france.nl.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
4: Geen idee. Snoeien?
3: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
4: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
4: Top, gaan wij iets leuks doen.
5: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
6: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
5: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo Gelderland.
7: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
8: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZZC20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZZC20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZZC20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark de Pluimerskamp in Zelhem.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan weinig files zoals gebruikelijk tijdens de ochtendspits van vrijdag. Wel een vertraging door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daar heb je 5 minuten op onthoud. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum gebeurde bij afrit Leerdam een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
13: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
14: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
15: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EetIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.

Jaren 80 muziek van Michael Jackson en The Way You Make Me Feel. Alweer vrijdag vandaag, de laatste dag, de laatste werkdag weer van de week voor de meesten. En natuurlijk altijd weer een piepklein begin voor het aankomend weekend gebeuren. En daar denkt Django Wagner ook over.

0: Ja, ik zeg een hele goede morgen. Welkom allemaal.
1: Luister iedere werkdag tussen 10 en 12 naar Rob de Brouwer. Met het programma De Muziek Service. Het beste uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zero's en de hits van nu. En iedere eerste maandag van de maand schijven voor bedrijven. Je hoort dan de muziek van een bedrijf dat in de spotlight staat. Luister van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 naar De Muziek Service.

0: Ze kwamen weer gezellig voorbij. 3 non-stop. Je hoorde Anastasia met I'm Out of Love. We hadden Marco Schuitmaker met zijn nieuwe. Die heet Deze Nacht. En zojuist uit de middenjaren 80 daaromtrent. Shannon en Let the Music Play. Dat doen we ook.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze. De drijfveer van de dag.

Een hele grote hit was het voor de Kast in de eind jaren 90 en dat heette dan In Nije Dij. Ja, vlinders in je tuin. Met deze 10 tips wordt het een feestje. We hebben een top 10 samengesteld. Op 10 ken je nachtvlinders. De meeste vlinders, dat zijn nachtvlinders. Slechts 5% van de vlinders in Nederland, dat zijn maar dagvlinders. Dus neem 's nachts eens een kijkje in de tuin. Als het donker wordt, dan kun je nog verbazen. Op 9 vermijd bestrijdingsmiddelen natuurlijk. Gebruik nooit bestrijdingsmiddelen in je tuin. Schadelijk voor insecten, maar ook de vlinders. Op 8 een vlinderkastje als winterverblijf. Een vlinderkastje is niet alleen mooi, maar kan ook voor de dieren dienen als winterverblijf voor de vlinders. 7, ja, dat is ook een hele goede. Fruit als toetje. Want vlinders die houden ook van rottend fruit namelijk. Dat kun je op een schaaltje leggen ergens. En op 6 rupsen zijn de vlinders van morgen. Zonder rupsen zijn er ook geen vlinders. Op 5 een waterbar voor de vlinders. Net als wij hebben ook vlinders water nodig, maar ze drinken niet uit een gewone waterbak. Dus dan kun je het best een bakje met zand vullen en maak dat maar eens goed nat. Daar komen ze op af. Afwisseling is troef. Natuurlijk, vlinders die voelen zich het veiligst in een tuin met variatie. En op 3 beschutting tegen de wind. Vlinders die houden niet van wind. Dus creëer beschutte plekken met bullen van grote planten, struiken, heggen of een schutting. En de zon is de beste vriend van de vlinders. Vlinders kunnen hun lichaamstemperatuur niet zelf regelen en zijn afhankelijk van de zon om warm te blijven. En de top 10 van de planten voor de vlinders. De klimop, de herfstaster, de hemelsleutel, koninginnenkruid, lavendel, de ijzerhartsterke plant hebben we dan nog. En wat is er eigenlijk nog meer? Bijvoorbeeld de vlinderstruik. Ja, de vlinderstruik is natuurlijk wel heel erg bekend. Daar moeten we zeker aan denken. En die vlinderstruik die kan ook aardig groot worden. Mooi met de vlinders. De Judaspenning, de sneeuwbal en als laatste de winterheide. Dus, de tips waren dit voor de vlinders.

0: weer in de regio.
1: De dag die is rustig en ook zonnig begonnen, maar al snel zien we ook wel wat bewolking. Geleidelijk aan ontstaan er wat stapelwolken en vanmiddag is er een afwisseling van een zonnige periode en ook wat stapelwolken. Maar het blijft droog, bij een matige west- tot noordwestenwind zal de temperatuur oplopen naar 23 tot 24 graden. Vanavond is de bewolking dan ook snel verdwenen, is het ook nog een tijdje zonnig en komen nacht is het vrij helder met hooguit wat sluierbewolking. De temperatuur die ligt zo rond de 10 tot 12 graden. En morgen, de zaterdag, begint ook weer zonnig in de loop van de ochtend, maar zeker in de middag zijn er stapelwolken. De meeste bewolking is er in het noorden van de provincie en daar is ook een spat regen mogelijk. Verder blijft het in de rest van de provincie ook droog. Waait er een zwakke tot matige westenwind en wordt het 25 tot 26 graden. In de avond en de nacht na zondag zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 14. En zondag schijnt de zon geregeld, maar soms heeft de bewolking de overhand. Het noorden en noordoosten van de provincie maakt de meeste kans op wat regen, wat lichte regen. Echter, we zullen merken dat het op veel plaatsen droog zal blijven. En het wordt iets minder zacht, iets minder warm met 23 graden bij een matige noordwestenwind. Maandag en dinsdag is er ook nog kans op wat regen, maar dan voor de hele provincie. Naast wolkenvelden geregeld wat zon en 23 tot 25 graden. En de rest van volgende week, dan zal de temperatuur weer oplopen naar tropische waarden. En die zullen eind van de week de 30 graden dus weer bereiken. De wind gaat ook om naar oost- tot noordoostelijke richting.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles een kwartier vertraging. En op de A15 richting Gorkum gebeurde eerder bij afrit Leerdam een ongeluk. De weg is vrij, maar reken nog op 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Eddie Grant, natuurlijk heel bekend van I Don't Wanna Dance onder andere en Gimme Hope Joanna. Dit was een iets minder bekende, wel net zo leuk, deze Eddie Grant. En je hoorde Do You Feel My Love. Ook op deze vrijdag 3 juli gaan we even onze verjaardagskalender wie er vandaag allemaal jarig zijn. Dat is Nederlands voormalig voetballer, natuurlijk heel bekend van Ajax, Sjaak Zwart. Hij wordt vandaag 88 jaar. Ook is jarig vandaag Nederlands zanger Han van Eyck. Hij wordt 64 jaar. We hebben nog de Amerikaanse acteur Tom Cruise. Die viert vandaag zijn 64ste verjaardag. En ook de Nederlandse actrice model Faya Laurens. Zij wordt 45 jaar. En als laatste in de lijst collega DJ Jeroen Nieuwenhuizen. Bekend van Radio 10. En hij wordt 54 jaar. En ook iedereen vandaag op deze vrijdag natuurlijk hartelijk gefeliciteerd.

Ja, dit was het nummer 3 geluid alweer uit de Nederlandse top 40 Magnetic. En we hadden nog Koos Alberts met Yvonne de Zomerzon en One Direction, The Story of My Life. We gaan even pauzeren tot aan 11. Daarna zijn we nog bij je terug deze vrijdag hier bij Radio DL in de muziekservice met de Clean Bandit en The Weather Bee.

0: De Covic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn lichtgewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan weinig files, zoals gebruikelijk op de vrijdagochtend. Wel heb je vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch, bij Waardenburg een kwartier op onthoud. Maar naar de A12, Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles een kwartier vertraging. En op de M50, Emmeloord richting Zwolle, bij knooppunt Hattemerbroek 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
8: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
7: In dat geval... Schoenmode Hermans.
9: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
8: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
7: Wie de schoen past, heeft een koopje.
10: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

De Zweedse formatie Ace of Base en Don't Turn Around. In 1994 bereikte ze als hoogste positie nummer 7 in de hitlijsten. Welkom in deel 2. Wij zijn er achteraan 12 uur op de Brouwer hier op Radio Dial in de muziekservice. Nu Nederlandstalig. We gaan terug naar de begin jaren 80. Rob de Nijs en hou me vast.

Ja, een opname die we een beetje weer kunnen bestempelen als een krenten uit de papplaat die we niet vaak op de radio horen. Wel leuk. Deze van Gary Brooker en No More Fear of Flying. Ja, we gaan even de medische wereld induiken. Dat gaan we even doen. Want, ja, denk je dat je vetpercentage te hoog is? Dan moet je eerst kijken naar je leeftijd. Ja. Ja, nou ja, goed. Waarom stijgt je vetpercentage als je ouder wordt? Nou, mensen bewegen minder. Dat is de nummer 3. Want ook bewegen veel mensen onopgemerkt minder dan vroeger. Ja, niet alleen tijdens het sporten, maar ook juist in het dagelijks leven. Het zijn kleine dingen. Een keer de fiets pakken in plaats van de auto. Niet de lift, maar de trap pakken. Zo, dat soort dingen. Op 2, de overgang. Nou goed, bij vrouwen speelt de overgang een belangrijke rol. Maar ik denk soms ook bij de mannen. Toch? Ja, door de daling van de oestrogeen wordt vet vaker opgeslagen rond de buik in plaats van op de heupen en benen. En op 1, de spiermassa neemt af. Het belangrijkste is dat je spiermassa afneemt. Spieren verbruiken veel energie, zelfs wanneer je op de bank zit. Nou, ik zou zeggen, doe je voordeel even mee.

Ja, we komen van alles tegen in de muziekservice. Dat is ook zo leuk, die mix van muziek. We gingen terug naar Italië met Eros Ramazzotti met Più Bella Cosa. Goed, zo dadelijk even tussendoor natuurlijk onze commercials even tussendoor. Maar eerst gaan we terug naar de beginjaren 80. Een joekel van een hit. David Bowie en The Last Dance.

Ja, Gerard Joling. En je hoorde de liefde op het eerste gezicht. Goed, dit was hij voor de vrijdag weer. De muziekservice. En we spreken elkaar aanstaande maandagochtend weer vanaf 10 uur. En anders morgenmiddag ben ik er nog tussen 2 en 4 in de muzikale brouwerij. De beste 70s en 80s. En daar komt ook het interview voorbij van de zangeres Yara Bakes. Die ik met haar heb gehad. Goed, ik zou zeggen, blijf gezellig luisteren hier naar dit station Radio Dial. En maak er een mooie dag van. En vooral bovenal een heel fijn weekend gewenst. Eruit onder andere met deze, Ronan Keating. En I love it when we do it. Fijn weekend allemaal. I love it.

0: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Voorprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Voorprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Voorprijs.nl. Duid maar weg.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
8: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hevu.nl en start samen.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnen Convent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Iedereen die nieuwsgierig is naar de rijke historie van Aalten of altijd al wilde weten waar de bekende Aaltense gangekers vandaan komen, kan mee met een historische wandeling. Vanaf juni nemen de ervaren gidsen van de gingekerswandelingen belangstellenden mee op een boeiende ontdekkingstocht door het verleden. Tijdens de wandelingen vertellen de gidsen over deze verborgen paden en vele andere historische plekken. Je leert alles over de Aaltense textiel- en hoornindustrie, de levendige veemarkt en de historie van de markt. Zelfs voor ras-echte Aaltenaren vallen er elke wandeling weer nieuwe feiten en verrassende weetjes te ontdekken. De wandelingen vinden plaats op de volgende zaterdagen: 20 juni, 4 en 18 juli, 1 en 15 augustus en 5 en 26 september. De wandelingen starten om 2 uur op het pleintje voor de ingang van het museum. De kosten bedragen €5 per persoon en aanmelden kan bij de VVV Museum Bali telefonisch of per e-mail. Het aantal plaatsen is beperkt.
0: Radio Ideaal

0: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
0: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: aflevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jürgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. En het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
7: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines. deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
9: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
10: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 4 juli brengen de vijf muzici van Cabo Cuba Jazz een avond vol warmte, ritme en melodie. In het programma Viva Bana eert dit internationale muzikale collectief de muziek van Bana, een van Kaapverdië's meest geliefde zangers. Zijn liederen krijgen een frisse, energieke twist met Cubaanse rumba en salsa en de vrijheid van jazz. Met muzici uit onder meer Kaapverdië, Cuba en Venezuela staat Cabo Cuba Jazz garant voor een meeslepende live-ervaring die raakt en beweegt. Niet voor niets speelde de band op festivals als North Sea Jazz en Havana Jazz. Het optreden is in de tuin van Landgoedhotel Woodbroke in Barchem op zaterdag 4 juli en begint om 8:30. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Kunstkring Ruurlo en aan de kassa bij het hotel. Jeugd tot en met 18 jaar heeft gratis toegang.
0: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 11 juli een wandeling over de Borkense Baan. De Borkense Baan was een belangrijke spoorverbinding tussen Winterswijk en het Roergebied. Toen de textielindustrie uit Winterswijk verdween, werd de spoorbaan overbodig, maar de rails zijn voor een groot deel blijven liggen. Sindsdien mag de natuur daar zijn gang gaan en het resultaat is verrassend en zeer de moeite waard. De wandeling start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs van GLK betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies.
0: Radio Ideaal.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%. En volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Schat, de oprit is echt bult en gat.
5: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
4: Veldhuizen wie?
5: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
4: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn. Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
7: Howdy, folks. Koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
8: Of zo.
9: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
6: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
10: Wow.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. Tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte gelimiteerde editie Amme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek waarvan

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
7: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oosten en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op tussen knooppunt Grijshoord en Ewijk doe je er ook 20 minuten langer over.

0: buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij. Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZZC20 en zie de Superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZZC20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZZC20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark De Pluimerskamp in Zelhem.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de Gelderse wegen. Dat komt door ongelukken en door werkzaamheden. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg doe je er een half uur langer over. Andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel heb je 20 minuten vertraging. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn tussen Knoopend Waterberg en Hoenderlo een uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is daar dicht. Het verkeer richting Apeldoorn rijdt om via Arnhem en Zutphen over de A12 en de A348. Op de N224 Arnhem-Veenendaal tussen de A12 en de N304 heb je 3 kwartier vertraging. En op de N310 van Arnhem naar Elburg tussen de afrit Schaarsbergen en Otterlo staat 8 kilometer. Die doet er een uur langer over. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. En dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oosten en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk doe je er ook 20 minuten langer over.
7: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 11 juli een wandeling over de Borkense Baan. De Borkense Baan was een belangrijke spoorverbinding tussen Winterswijk en het Ruhrgebied. Toen de textielindustrie uit Winterswijk verdween, werd de spoorbaan overbodig, maar de rails zijn voor een groot deel blijven liggen. Sindsdien mag de natuur daar zijn gang gaan en het resultaat is verrassend en zeer de moeite waard. De wandeling start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs van GLK betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk doe je er ook 20 minuten langer over.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan wordt

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Voorprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
0: Een geheimtje verklappen. Sinds we samen zijn, gaat Voorprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Voorprijs.nl. Dijk maar weg.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
4: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic. Altijd vertrouwd.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerfield, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland. Tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef, is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op, tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk, doe je er ook 20 minuten langer over.
8: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje, voor één meisje.
9: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
8: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
10: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garres. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. vleesboerderijgarrissen.nl.
9: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
8: Wie de schoen past, heeft een koopje.
11: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
12: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
13: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
14: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
13: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
15: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 11 juli een wandeling over de Borkense Baan. De Borkense Baan was een belangrijke spoorverbinding tussen Winterswijk en het Roergebied. Toen de textielindustrie uit Winterswijk verdween, werd de spoorbaan overbodig, maar de rails zijn voor een groot deel blijven liggen. Sindsdien mag de natuur daar zijn gang gaan en het resultaat is verrassend en zeer de moeite waard. De wandeling start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs van GLK betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oosten en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op tussen knooppunt Grijshoord en Ewijk doe je er ook 20 minuten langer over.
2: Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beiden werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland. Tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, tussen Os-Oosten en knooppunt Bankhoef, is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op, tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk, doe je er ook 20 minuten langer over.
6: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
7: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress. Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
9: Gas. Water. Licht.
10: Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

0: Het is vandaag 3 juli 2026, 6 uur geweest en het is weer tijd voor de uitgaanstips. En dat wordt u allemaal verteld door Koos van Zwieten van de VVV van Lochem. Dag Koos.
1: Ja, goedenavond Dick.
0: De weg weer gevonden.
1: Ik heb de weg weer gevonden naar deze mooie studio.
0: In dit mooie, iets minder warme weekend.
1: Nee, het is gewoon nu heerlijk weer.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
1: Ja.
0: Ook in Barchem voor de Vierdaagse. Ja, schitterend was het weer vandaag.
1: Precies, ja, daar wou ik ook mee beginnen. Met de wandel Vierdaagse in Barchem. Je kunt niet meer meelopen, want gisteren zijn ze al begonnen te lopen. Maar er zijn natuurlijk allerlei activiteiten in Barchem. Hè? Dus als je niet meeloopt, is er genoeg te doen in het mooie plaatsje Barchem. Ga kijken naar hoe de mensen binnenkomen en genieten van alle activiteiten die er omheen georganiseerd zijn. Wandel Vierdaagse in Barchem, elk jaar weer een festijn. Maar als je van wandelen houdt, het is vanavond nog, als je op tijd bent, kun je vanavond nog naar Gossel. Een mooie wandeling over de Gosselse Heide bij Schemering, georganiseerd door IVN Zutphen. Om 9:45 kun je je melden op de hoek van de Elzerdijk, Reverdijk in Eefde. En dan nemen gisteren van de IVN je mee over de Gosselse Heide. Leuk om te doen vanavond nog. En dan, Lochem, hè, is ook een mooie omgeving om te wandelen en te fietsen. Maar ja, op cultureel gebied is ook altijd allerlei dingen te doen. En voor muziekliefhebbers komen echt dit weekend behoorlijk aan hun trekken. Je kunt maar liefst kiezen uit 6 concerten. Ik heb 6 concerten gevonden die je kunt bezoeken dit weekend. Dus voor muziekliefhebbers genoeg te doen. Allereerst, ook als je weer snel bent, kun je vanavond nog om 8:00 naar een mooi concertje gaan hier in de Gnulakerk. Dan zingt het Vrouwenkamerkoor Hera, een gevarieerd capella repertoire. Het is een mooi leuk avondconcert, hè, in het kader van de zomeravondconcerten hier in de Gnulakerk. Dat is vanavond nog om 8:00. Maar morgenavond gaat het los hier op de Kleine Markt. Dan is de blues rond de kerk met verschillende bands. Ga lekker op het terrasje zitten op de Kleine Markt en genieten van de muziek van verschillende bluesbands. Maar als je niet van blues houdt, dan kun je naar Woodbroekers morgenavond. Daar speelt Viva Bana door Cabo Cuba Jazz. Dat is Kaapverdische muziek, samengesmolten met Cubaanse invloeden, rumba en salsa. Erg leuk, op het mooie terras van Woods, hè, bij Woodbroekers in Barchem. Dat is morgen om 8:30. Nou, als vanavond Kaapverdië wint van Argentinië, dan is het natuurlijk helemaal geweldig dat het morgenavond losgaat in Barchem. Ja. Maar ook morgenavond dan zwingen in het Openluchttheater met de Edwin Evers Band. Daar kun je nog naartoe, morgenavond in het Openluchttheater. Zondagmiddag is er nog een kamermuziekconcert. Onder het motto Kamermuziek aan de Berkel. Dat is bij het Fletcher Hotel de Lochemse Heuvels aan de Lochemse Weg. Om 3:00, ook in de mooie tuin van dit Fletcher Hotel, kun je van dit mooie concert genieten. En wat ook nog heel speciaal is, zondagmiddag is er een benefietconcert voor Oekraïne. Nou, natuurlijk wel heel erg belangrijk om de mensen daar te steunen. Dat is een benefietconcert in de Gedula-kerk met viool en piano. Werken van onder andere Debussy en Brahms. Ja, sowieso een mooi concert, maar je kunt een gift geven om de mensen in Oekraïne te steunen. Dus ja, voor het muziekgebied allerlei dingen te doen komend weekend. Dan, zondag is het Nationale Zonnekijkdag. We hebben een hele mooie sterrenwacht hier in Lochem, Phoenix, aan de Almense Weg. En die hebben zondag een speciaal themaprogramma, hè, in het kader van Zonnekijkdag. Tussen 1 en 3 uur kun je daar terecht om met speciale zonnetelescopen te kijken naar deze planeet. Dus, en ook, je kunt er ook kennis maken met deze sterrenwacht en alles te weten komen over ons sterrenstelsel. Altijd ook leuk op andere momenten om bij de sterrenwacht Phoenix te gaan kijken. Dan, elke week heb ik wel iets verteld over Verwolle, die 250 jaar bestaat. Dit jaar allerlei speciale activiteiten en programma's hebben ze bij Verwolle. En wat nu heel erg leuk is, dit weekend, zaterdag en zondag, kun je koken met historische recepten. Dus uit de vroege dagen. De keuken van Weleer, neem je dan mee. Die laat je koken met om historische gerechten te maken. Dat is in de Orangerie van Verwolle tussen 1 en 6. erg leuk om te doen. Tickets voor deze workshop koken met historische recepten via de website van het Gelders Landschap en Kastelen. En je kunt natuurlijk ook daarvoor, dus kun je combineren met een wandeling door het landhuis zelf. Dan alvast een aankondiging voor niet komende zondag, maar de zondag daarop. Dat kun je vast in je agenda zetten. Erg leuk. Er is een veteranen tractorenclub. Je hebt in Markelo een agrarische oldtimer dag. Nou, geweldig. Ik denk dat veel Lochemers of mensen dat leuk vinden om zeg maar naar oude trekkers te gaan kijken en werktuigen. Het merk Fendt staat centraal. Dat is zondag over een week, 12 juli. Vanaf 10 uur op een speciaal terrein bij de familie Meijer aan de Stobbendijk 2 in Markelo. Je kunt je aanmelden via de VVV, maar dat is denk ik een leuke dag om als je van zeg maar oldtimers tractoren houdt, ga naar deze dag in Markelo, zondag 12 juli. Dat was zo weer zo'n lijstje dik voor komende week, dus ga er lekker op uit, geniet van muziek en geniet van het mooie weer.
0: Nou, dat was weer een lekker lijstje voor vandaag op deze mooie vrijdag 3 juli. Dankjewel voor vandaag, Koos.
1: Dankjewel en veel succes in Borchem.
0: Ja, doe jij ook wat leuks, doen wij ook wat leuks.
1: Ja, uitstekend.
0: Dankjewel, okay. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Achterhoek Totaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 4 juli verandert de Grote Markt in Lochem opnieuw in één groot openluchtpodium tijdens Lochem Pop Meets Harmony. Een middag waarop jong talent, slagwerk, harmonieorkest, zang en liveband samen zorgen voor een muzikale belevenis vol energie, herkenning en gezelligheid. Inmiddels is Lochem Pop Meets Harmony niet meer weg te denken uit het muzikale weekend in het centrum van Lochem. Samen met Blues Rond de Kerk vormt het evenement een feestelijke soundtrack voor de binnenstad. Het programma begint met de muzikanten van de toekomst. De jeugdleden van Advendo krijgen als eerste het podium. Vervolgens is het de beurt aan de slagwerkgroepen van Advendo. Met een mix van ritmische instrumenten, moderne technieken en aanstekelijke beats zorgen zij voor een optreden dat niet alleen gehoord, maar vooral beleefd wordt. De grote finale is voor het harmonieorkest van Advendo. Samen met een liveband, zanger, zangeres en backing vocals brengen zij een programma vol bekende hits die generaties verbinden. Lochem Pop Meets Harmony is daarmee veel meer dan een concert. Het is een muzikale ontmoeting tussen jong en oud, tussen harmonie en popmuziek en tussen luisteraars die al snel veranderen in een enthousiast meezingend publiek. De dag, zaterdag 4 juli, duurt van 11 tot half 4. De toegang is gratis en meer informatie is te vinden op de website van Advendo Lochem.
0: Radio Ideaal.
2: Ik had beloofd naar huis te gaan en had mijn jas al aangedaan, maar kreeg een onverwachte app.

0: Het weer in de regio.
1: De dag die begon aardig met 11 tot 12 graden en de zon die was er al heel snel bij in de ochtendperiode. Maar wat ook snel was, was de bewolking, want er ontstonden al stapelwolken. In de middag ging de zon er soms even achter en had de bewolking de overhand. Met 22 graden hadden we onder het wolkendek. Daarna kwam de zon weer wat beter door en liep het kwik weer op naar 23 tot 24 graden bij een matige wind uit noordwestelijke richtingen. Vanavond is de zon er nog een tijd lang bij. 10 uur gaat ze onder en komende nacht hebben we eerst wat opklaringen. Later is er ook wat bewolking. Voor de bewolking uit koelt het nog af naar 11 tot 12 graden. En morgen tegen de ochtend en in de ochtend vroeg hebben we te maken met soms wat regen, wat lichte regen, maar het zal niet veel zijn. De meeste plaatsen blijft het gewoon droog en in de loop van de dag komt de zon er weer steeds beter bij. Morgen waait er een matige westenwind en in de middag met wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden, wordt het dan 25 graden en blijft het ook droog. In de nacht naar de zondag dan hebben we minima van rond de 13 tot 14 graden. En zondag hebben we ook vrij veel bewolking. Af en toe wat zon erbij. En er kan ook een spat regen vallen. De kans erop is wel weer wat groter dan op de zaterdag. Temperaturen komen niet verder dan 23 graden bij een matige wind uit meest noordwestelijke richtingen. Maandag en dinsdag hebben we die temperaturen ook van 23, 24 graden. Maandag blijft het wel meest droog. Dinsdag is de kans op regen wat groter. Dan kan er 3 tot 5 mm vallen. Veel is het dus niet, want vanaf woensdag hebben we weer een aantal droge dagen in het verschiet. Met temperaturen die geleidelijk aan weer wat oplopen. Want de wind die gaat van noordwest naar noord en naar noordoost. En uiteindelijk eind volgende week oostelijke richting. En dan kan het kwik weer oplopen naar tropische waarden van rond de 30 graden.
0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
2: In de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 4 juli brengen de vijf muzici van Cabo Cuba Jazz een avond vol warmte, ritme en melodie. In het programma Viva Bana eert dit internationale muzikale collectief de muziek van Bana, een van Kaapverdië's meest geliefde zangers. Zijn liederen krijgen een frisse, energieke twist met Cubaanse rumba en salsa en de vrijheid van jazz. Met muzici uit onder meer Kaapverdië, Cuba en Venezuela staat Cabo Cuba Jazz garant voor een meeslepende live-ervaring die raakt en beweegt. Niet voor niets speelde de band op festivals als North Sea Jazz en Havana Jazz. Het optreden is in de tuin van Landgoedhotel Woodbroke in Barchem op zaterdag 4 juli en begint om 8:30. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Kunstkring Ruurlo en aan de kassa bij het hotel. Jeugd tot en met 18 jaar heeft gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EatIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EatIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
3: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
4: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelm. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
6: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
5: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
6: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
5: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
7: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
10: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat ja, er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
9: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
11: Het is ook weer een melkkoe lijkt het erop van de regering. Gewoon de Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
12: Ik kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
9: Nou, andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland. Tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk doe je er ook 20 minuten langer over.
14: Hey buurman.
15: Dag buurvrouw.
14: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
15: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
16: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: De Kovic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: Vlugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
2: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
4: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
2: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Yes, yes, yes. Een hele, hele, hele, hele, hele goede avond. Daar zijn we, Wout.
1: Ja, terug van weg geweest.
0: Terug van weg geweest, inderdaad. Ja, mocht je het niet doorgehad hebben, ik was even lekker een 2 weekjes op vakantie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Heb je het leuk gehad?
0: Ik heb het heel leuk gehad, ja.
1: Kijk.
0: Ja, ik heb me smakelijk vermaakt. Ja.
1: Dat moet ook.
0: Ja, ik ben zelfs nog van de... We zijn nog naar het waterpark geweest. We zijn nog een paar glijbanen af geweest.
1: Kijk aan.
0: Het enige wat ik echt heel jammer vond... Ik had op internet gezien dat Budapest dan een McDonald's rave heeft op vrijdagen en zaterdagen.
1: Ja.
0: Dat het na 10 uur tot 3 uur 's nachts staat er een DJ te draaien. En dan is die hele toko helemaal
1: lijp.
0: In een soort club gemaakt. Maar dan kun je nog steeds je kipnuggets halen. Dus ik wilde daar graag heen. Dus wij met ons goede gedrag op zaterdagavond toen Nederland ook speelde tegen Zweden. Zijn we naar Budapest gegaan.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment, nou, gewacht, wedstrijdje gekeken daar. En op een gegeven moment komen we weer terug naar bijna die McDonald's. Is er gewoon helemaal niks.
1: Echt?
0: Nee.
1: Dat was gewoon één grote flop.
0: Nee, de DJ was met vakantie. Van 1 juni, of van juni tot augustus of zo.
1: Nou, dat is balen.
0: Ja, dus gewoon precies toen wij er waren. Ja.
1: Dat was wel geniaal geweest, denk ik.
0: Ja, het zag heel vet uit. Ik weet niet, mocht je nou aan het luisteren zijn en binnenkort een trip gaan maken naar Budapest. Als je na 13 augustus gaat uit mijn hoofd, dan kun jij daar de McDonald's rave zien.
1: Gaaf.
0: En als je een beetje wil zien hoe dat eruit ziet, moet je vooral even een filmpje op gaan zoeken op YouTube. Wij gaan in ieder geval je weer voorzien van de lekkerste muziek op jouw vrijdagavond. Zometeen natuurlijk ook het bier van de week. En dat is een speciale. Maar nu eerst Seep en Bastille met Grip. Is the-

0: Hitkracht.
1: Hitkracht

0: Yes, je hoorde Medusa en Good Boys met Piece of Your Heart. Ik moest zeggen, ik had hem al een tijdje niet meer gehoord en ik denk het is weer tijd om even de show weer te halen.
1: Ja.
0: Want ja, blijft toch wel een lekker nummertje.
1: Ja, zeker, dat blijft het ook. Dat is ook wel een lekker nummer.
0: Zeker, dus mag de pret niet derven. Wat ook de pret niet mag derven is het item van de avond. Het eerste item van de avond. En het eerste item wat je ook daadwerkelijk kan nuttigen van de avond.
1: Ja.
0: Het is tijd voor het bier van de week. En ik moet je zeggen, ik ben natuurlijk op vakantie geweest. Maar ik had eerst wel even redelijk ingeslagen natuurlijk. Bij het bierkwartier voordat we daar heen gingen. Maar ik heb ze wel gemist. Dus ik kwam dus vandaag bij onze vrienden van het bierkwartier.
1: Ja.
0: En zij zijn natuurlijk deze week, of ja, 2 dagen geleden, 2 jaar geworden.
1: Klopt.
0: Ja, ik heb ze wel gemist. Dus ik kwam dus vandaag bij onze vrienden van het bierkwartier.
1: Ja.
0: En zij zijn natuurlijk deze week, of ja, 2 dagen geleden, 2 jaar geworden.
1: Klopt.
0: Ja, 1 juli hebben ze hun 2-jarig bestaan gevierd.

0: jij erbij gepakt hebt. Ook leuk om te vertellen is dat ze het nieuwe biertje hebben uitgebracht. Ze hebben namelijk... vorig jaar hebben ze voor hun eenjarige bestaan een biertje uitgebracht. Dat was een stoutje.
1: Klopt.
0: En nu hebben ze het pakhuisje 2. En die is een combinatie met Stadsbrouwerij De Vos. En daar hebben ze een champagnebier voor uitgebracht.
2: Zo echt compleet iets anders.
0: Ja. Van koninklijke kronen tot moderne mijlpalen. Champagne staat symbool voor feest. Voor het tweejarig bestaan van het bierkwartier brengen wij onze eigen twist. Het pakhuisje champagnebier. Een bier dat uitnodigt om stil te staan bij de bijzondere momenten. Gebrouwen met echte champagnegist en Nieuw-Zeelandse hop. Ontstaat een sprankelend feestbier waar zelfs de Fransen jaloers op zijn.
2: Nou, klinkt veelbelovend.
0: Klinkt inderdaad veelbelovend. En mocht je nou denken van dat zal vast een lichte rakker zijn. Ik heb hem vanmiddag stiekem al een klein beetje geproefd.
2: Oh, je mag hem even proeven?
0: Ja, ik mag hem even proeven, ja. Ja, daar zeg ik geen nee tegen natuurlijk.
2: Nee, zeker niet.
0: Ik heb even een klein glaasje gehad. En hij was... Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt.
2: Ik ben ook heel erg benieuwd.
0: Het is een 6,8%. Dus het is er wel eentje waarvoor je moet oppassen. Dat kan ik je wel vertellen.
2: Ja, dat klopt.
0: Ik denk het is tijd voor de bier ASMR weer even. Ik zal de muziek even zacht te zetten.

0: Oh, dat klinkt wel lekker, Wout. Dat heb ik wel gemist, hoor.
1: Ja, ik ook wel.
0: Ja, wil het een beetje?
1: Ja, ja, zeker. Kijk. Goed verdelen, hè?
0: Ik ben benieuwd wat jij ruikt, Wout.
1: Ik ruik wat fruiters, maar...
0: Ja?
1: Ja, ja. Ik weet niet. Ik kan niet echt... Het ruikt wel heel fris en zoet.
0: Ja, ja.
1: Vind
0: ja.
1: ik.
0: Ik ben benieuwd wat je ervan gaat vinden.
1: Oeh, die is wel lekker.
0: Ja, dit is wel lekker. Hè?
1: Ja, deze is wel lekker. Oeh, deze die drinkt heel makkelijk.
0: Ja,
1: weg.
0: Die drinkt heel makkelijk. Ja, ja. Wessel die zei ook al van je drinkt ze weg alsof het normaal pils is. Totdat je op gaat staan, dan kom je er ineens achter dat het geen normaal pils is.
1: Dat geloof ik gelijk.
0: Ja.
1: Dus, hij is erg lekker.
0: Ja, door de Nieuw-Zeelandse hoppen zou je hinten van bijvoorbeeld kiwi kunnen proeven.
1: Ah, ja.
0: Die een beetje naar boven komen. En steenvruchten, als ik het goed onthouden heb. Maar ze zijn wel heel erg lekker. Ja.
1: Ja, ik vind hem echt heel lekker.
0: Ik vind hem zeker geslaagd.
1: Zeker weten.
0: Ik denk dat ik deze ga gooien. Ja, we moeten eigenlijk geen 10 geven. Hè? Dus dan gaan we hem... Ik zet hem op een 9,7.
1: Ik ga met je mee.
0: Ja, dat denk ik ook. Hij is echt heel erg geslaagd.
1: Ja, echt wel.
0: Ja, er zijn er een hele hoop op voorraad. Dus mocht je heel erg benieuwd zijn, rij morgen vandaag of vooral even langs. Dan kun je hem ook proeven. En sowieso, per €25 die je daar uitgeeft, krijg je een gratis pakhuisje bij bestelling.
1: Ik zeg win-win.
0: Win-win. Dit is Sam Veld met The Confession.

0: Yes, je hoorde Regard met Call On Me hier op Hitkracht bij Radio De Jaal. En Wout, ik heb een oepsie gedaan.
1: Je hebt een oepsie gedaan?
0: Ja, ja, ik en Ramon hebben allebei een oepsie gedaan.
1: Wat dan?
0: Ik was vergeten Ramon te berichten en Ramon was vergeten mij te berichten.
1: Hoe kan dat nou?
0: Ja, het is gewoon... Ja,
1: normaal gesproken zijn jullie erop gebrand omdat...
0: Ja, maar eerste week na de vakantie, hè?
1: Ja, dat weet ik wel, maar... Ja. Ramon is er altijd op gebrand om mij het leven zuur te maken.
0: Ja, dat is zeker waar. Maar, trouwens, misschien kan ik het nog aanpassen.
1: Oh, nee, hoeft niet hoor.
0: Hij had er eentje gestuurd, maar die stond er niet in. En die was wel leuk.
1: Oh.
0: In ieder geval, ik vind die wel leuk. Jij volgens mij ook wel. Maar okay. Nu had hij dus... Maar die stond dus niet in het systeem. Dus ik ben nu...

0: Kijken okay. Of het gaat.
1: Dan ben ik benieuwd.
0: Oké. Okay. Wat we gaan doen is, we gaan eerst degene doen die ik uitgekozen heb. Want ik kwam er dus echt pas net achter dat ik niet het plaatje voor hem had. Dus ik heb er even een andere in gegooid. Dan komt daarna, zeg maar, fout verzoekje 2.0.
1: Oké. Okay.
0: Dat is beloofd. Onze grote vriend Ramon is altijd van de fout feestmuziek. En hij had in eerste instantie een plaat bedacht. Die ga ik mooi verschuiven naar volgende week, want dat vond ik wel een hele goeie. En nu heb ik een soort van gelijkwaardige tegenhanger gepakt. Namelijk de Venga Boys met Shalalala in het foute verzoekje. En dan komt Ramons foute verzoekje er nog zo meteen aan.

0: je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om eind de grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische schiereiland, zegt correspondent Merel de Bruyne.
4: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel omgevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
3: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn aan onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
5: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
3: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droog, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja. Je hoorde Ingewikkeld van Dimitri Vegas en Like Mike.
1: Ik heb het lang niet meer gehoord.
0: Nee, dat dacht ik ook. Ik was ook even door, ik was natuurlijk door mijn release radar heen aan het scrollen en zo. Toen zag ik weer zo'n paar oude nummers in een nieuw jasje. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga eens door mijn oude, of door mijn lijst die ik al bijhoud sinds 2016 of zo.
1: Ja.
0: Heen scrollen en dan kijken of ik nog een paar pareltjes kon vinden. En toen zag ik deze er weer tussen staan. Toen dacht ik, ja, dat is ook wel lekker om die weer een keer...
1: Ja, dat is het ook. Ik doe dat ook wel eens. Gewoon van die lijstje opzoeken van vroeger, zeg maar. En dan gewoon,
0: ja.
1: Een beetje daardoorheen scrollen.
0: Ja, goed. Ja, deze lijst, dus mijn playlist heb ik al echt, nou ja, 10 jaar dus in de tussentijd al.
1: Ja, die heb je al heel lang.
0: Ja, maar daar voeg ik ook iedere keer nieuwe muziek bij toe. Dus dat is dan, of in ieder geval dat deed ik eerder, was ik daar fanatieker in dan nu.
1: Ja.
0: Dat heeft ook meer te maken met dat ik eerder veel meer tijd had om Spotify te luisteren dan...
1: Dan nu.
0: Dan nu. Voorheen zat ik de hele tijd op de weg. Dan kon je lekker...
1: Ja, daar heb je dan mooie tijd voor.
0: Ja, precies. Dan kon je... Die vind ik leuk. Ja, nu iets minder. Maar dat maakt niet uit. Mag de pret niet drukken. We zorgen gewoon nog steeds voor de lekkerste muziek op jouw vrijdagavond. Dus ook dit uurtje weer een lekkere nieuwe muziek. Wat nummertjes die we misschien al een tijdje niet meer hebben gehoord. Natuurlijk de Reven na 9 en de mix gaat ook nog voorbij komen. Kortom, ja. Weer helemaal als van ouds.
1: Ja, gewoon weer terug naar normaal.
0: Ja, precies. Dat gaan we ook maar gewoon lekker doorzetten, denk ik.
1: Lijkt me goed plan.
0: Ja, volgende week zijn we er sowieso ook weer.
1: Zeker.
0: En mocht je nou zoiets hebben van... Hey, ik heb een paar dikke platen gehoord in de afgelopen weken en die wil ik graag horen. Stuur ze vooral even door via Facebook. Facebook.com/hitkracht. En dan gaan we zorgen dat het voorbij komt. Je mag ook altijd mailen, hitkracht@radioideaal.nl. En dan gaan we zorgen dat die voorbij gaat komen. Zometeen onder meer muziek van Medusa en Galantis. Maar nu eerst nieuwe muziek van David Guetta met Human.

Took a fake ID.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
2: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
1: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de Voetbalbond, Frank Pauw.
3: Omdat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
1: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zeide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. En het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.